niet van die vrienden. Ik ging op pillen dan. Lang. Wat wou voor. Lang. Het kreeg niet lang.